mufi valkaya ula met mufi valkaya ula met mufi valkaya ula la moti ula moa kai mili valkaya.